Y para motivar en Muchanan, nos tiene un otro escolco a mandarnos un reportaje de de EPB Oranjestad, que todo tiene 180 estudiantes que maestría para el examen y 130 a SLAG. Dus ons denk je daarna een commentaar die je vrouw Charissa Cruz kunt elaboreren bij de school aankie die in het passado het al niet een goed naam, maar het ultima aan het trahando duro en het wak de informatie in ons hoofd.